Atalde onzuek, zemoduz, ataldeko ordu bixetan zartu berri gara. Irratixa ontxe piztu aldi madozu, ongi etorri gazteara. Maite Garmendia naiz eta beste bi orduz. Amentxe egongo nahi zuen ospira atalde hau musikatzen. Betiko moduan momentuko kanta honenak entzungo ditugu. Garai bateko hit batzuk bebai. Eta gaurkoan batzuendako jai eguna danez. Bueno, ba, aprobetxau gaztean zuten baldin mazabizte zuen kanta horrek eskatzeko. Bueno, eta lanian baldin mazabizte bebai, eh? Bidali zure kanta proposamena gure betiko zenbakira. 688-6050-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50
moduan 6 sortzi sortzi 6 0